As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Mooi. Zie jij, je gaat ook famous raken met die video. Oei, ja, ik heb niet wat. Hij gaat toch gewoon...

0: ons op Instagram @luisterfm.
1: My oppa is a book. My oppa is a dik boek. My oppa is a diep dik duisel in de daver in de doolhof van een boek.
2: Is een gevel in de glinsterende gevel.

se tik-tik duizelende daverende doolhof van de droomboek. Mijn oma is een huis, mijn oma is een haaikoeper.

van jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

kan vergeet die enkele kere dat moeder my eenkant geneem het en ernstig kom praat.

0: Luister FM.
1: Webega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sociale media.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Ek vry na nooit, een wonderlijke nooit, sy woon daar in ons straat. Sy het een fout, een groot fout, sy wou graag een Engels praat.

Die klanke van Christyn en Demi Lee Moore met By You. Net voor de Teddy Swims met Lose Control en Wenzel sê vir ons dans op my toon. Of hy tyd so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Hier is heel wat video's wat instroom hier op ons WhatsApp forum van die wind waar dakke afgewaai word in iemands dorp. En oorals in George natuurlijk baie, baie sterk winde daar. Vrienden, jylle moet rechtig waar versichtig wees. Onthou nou net die Blue Horizon bypad is gesluit as gevolg van een boom wat omgewaai het. Die Laar maak het straat en uit naag ook. En dan het daar ook natuurlijk trok sy houer, of soos die Engelsman sal sê, die container het omgewaai op die pad, op die Blauwaterbaaibrug in die richting van Maakman. So wees nog net versichtig, daar gaan verkeersopeenhopings, wees vriende, wees versichtig op die pad, hier die wind is omtrent sterk. Picnic is reg vir julle met die Picnic Drive, hy staan reg en gereed met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap, ek groet net hierna.

gaan ze bij willen, ze zullen berlen moeten. Nu het kapper wel, is met zes der zo slaan. We doen het haai, geen uit de eerste eiland gaan.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Hey julle, hoor gou hierso.

kopie skoen, een kort varslug, een kort water en een koude bier zal doen. Een korte oproep van mijn ma, een kersfeest bij die zee. Die lieve Franny bij hem, die liefde wat je geeft.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Oom Jay. Ooh, kom eens op my wei. Ooh, kom eens op my wei.
2: Man, ek sal die

0: Luxe. What's up op 082-333-667. Luister FM.
1: Hallo baby, voor ik je opontzoen, zeg voor mij, kan je braaibroodjes maken?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Joanna, haar naam was hij, ze was die loste meisie, wat langs die spoorweg bleef. Hij was die sterkste man op de aarde, een legend in die local bar. Zijn naam was Piet, zijn naam was Bra, hij die hotstraat van die goose.

In die Karoo toe Johanna en op Piet gaan vry by die stroom en die kloof. Koffie kan gepak en broeikies gesmeer, Sarel het een shotgun, Paul het een geweer. Hulle sien vir Piet met sy harige lyf, hulle dog is een bo.

het sommer vinnig herstel en met die nursies in die saal geflirt. Joanna het kom kuier met chocolates in een nieuwe skirt. Paul en Sarah het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die karoer.

Daar komt een punt waar je stil raakt. En je beseft, het is niet hoe het moet voelen. Nee. En voor de eerste keer kies jij jezelf.

De woord die deunen, smij aan de woord die leven. Wat daarom die leven, maak je tikkie trein. Als jij van mij kan zien of je in mij nog steeds wil leen, zal ik vanavond bij jou kom leen. Van de woord die deunen, smij aan de woord die leven. Wat daarom die leven, maak je tikkie trein. Als jij van mij kan zien of je in mij nog steeds wil leen, zal ik

so fuss on die skerwe hier. Een stilte vind ons nieuwe kracht. Ons groer is ons hetzelfde min.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, ik heb de toeterscooter. En ik sleep al met de V6 Raptor.